0: dat was mooi, hè. Ho, ho. Lee Govskoy met het album A-Sun. Prachtig werk. U hoorde Mungu daarvan hier bij X-Rated op de Concertzender. Heel erg mooi werk van Lee Govskoy. Hij lag al even op de stapel om gedraaid te worden. Hij komt net uit de grens tussen 2018 en 19. Maar deze track vooral wilde ik u toch zeker niet onthouden.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt. Met een heruitgave van 4 beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio. En deze van onze eigenste mini-pops. Daarop de track Dolphins Spurt. Dus daarom maar even de originele single op het Factory label uit 1981 uit de kast getrokken. Het geweldige Dolphins Spurt hier bij X-Rated, de mini-pops.

Yeah.

Zo jongens, opnames uit 1974. U hoort het goed. Tangerine Dream. En dat is allemaal heruitgebracht op de box. De werkelijk fantastische box In Search of Hades. Je moet er even een hypotheek voor afsluiten, maar dan heb je ook wat. Geweldig werk. Eindelijk verkrijgbaar nu. De soundtrack van Oedipus Tyrannus. Een album wat nooit is uitgebracht. Dus je hoorde daarvan Act 2 Battle. En het is werkelijk een fantastische box. Nogmaals, sluit die hypotheek af, want het is zo ontzettend de moeite waard. Als u tenminste een Tangerine Dream liefhebber bent. En dat ben ik. En ja, komende X-Rateds komen er vast meer tracks van deze geweldige box In Search of Hades. En dat is allemaal uitgebracht dankzij Virgin Records. En ja, Tangerine Dream heeft de beste tijd gehad natuurlijk toen ze zaten op dat label Virgin. Op Brain destijds en Oor hebben ze ook hele mooie dingen gedaan. Maar de Virgin tijd, 73 tot 79, dat is toch een hoogtepunt. Virgin is sowieso altijd erg goed bezig geweest. Zo brachten ze in 1994 de geweldige verzamelaar Isolationism uit. Daarvan hoort u nu Lost in Fog van het inmiddels helaas bijna vergeten Disco Inferno.

Heerlijk tribal werk van Stone Idols. Zo af en toe dan lig ik voor de platenkast en dan trek je er ineens zo'n album uit waarvan je bijna vergeten was hoe het ook weer klonk. En toen ik hem opzette dacht ik, mijn hemel, hoe kan ik dit vergeten? Stone Idol, het project van Rob Jenkins, bijgestaan door Martin Smith en Neil Cowley. Rob Jenkins die maakte furore in de bands Redshift en voornamelijk ook als muzikant bij Oyuki Conjugate. En dat kun je ook horen, getuige deze track, Under Dark Skies. Stone Idols hoorde u van het album Reversion. Dit is X-Rated op de Concertzender. Met ruimbaan nu voor nieuw werk van Kloob. Het nieuwe album Unpredictable Signs. Dat gaat aanstaande vrijdag uitkomen via Winter Light Records. Dat geweldige label wat ons fantastische dark ambient brengt. En zo ook weer dit nieuwe album van Danny Kloob. Geweldig op Winter Light. Dat nieuwe album Unpredictable Signs dus vanaf vrijdag verkrijgbaar. Daarvan hoort u nu Unique Sights. Heerlijk werk van Kloob.

Ja, dat sloot even heel fijn naadloos aan op die geweldige track van Globe. Nieuw werk van Crow's Labyrinth, het project van Theo Tol. Geweldig nieuw album All Will Perish. En daarvan hoorde u vorige week al de titeltrack en nu Nuclear Shore. En deze track en nog zeven andere vindt u op het nieuwste album wat in eigen beheer is uitgekomen gekomen door Crow's Labyrinth. Gaat dat aanschaffen, een prachtig album. En dat is allemaal hier te horen bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu weer eens een oude favoriet in de speler heb gepropt. Dat is er eentje die ik vaker heb gedraaid, maar zo af en toe dan kom ik hem tegen. En dan, ja, dat is allemaal weer zo verschrikkelijk mooi. Blood Axis van het album Born Again. Geweldig werk van Michael Mohian en op de piano Annabelle Lee. Dit is The Vortex. Blood Axis.

0: En hartelijk dank aan Richard Bolhuis voor deze primeur in X-Rated. Er zijn wel meer primeurs geweest deze X-Rated. Ik ook, dank ook bijvoorbeeld Mark Oshie voor de Club. Het album waar we ook de primeur van hadden. Maar ook Richard Bolhuis dus. Hij is van House of Cozy Cushions. En ik dacht eerst dat ik een House of Cozy Cushions track binnenkreeg. Maar het bleek een duo te zijn. Richard Bolhuis, die eigenlijk de man achter House of Cozy Cushions is. Samen met Carol Ann McGowan. Je hoort het prachtige Eve. Deze track komt pas 2 juli uit. En daarvoor dus het prachtige The Vortex van Blood Axis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog een derde uur. Met zometeen direct na 11 de klanken van Maurizio Bianchi, ook wel MB. Nee, niet Marco Borsato. Ik heb het over Maurizio Bianchi en Craig Hilton. Van het album PU94, wat in 2007 verscheen en in 2009... een re-release kreeg via Silentus Minimal Edition. Daarvan hoort u de track PU. Zometeen dus Maurizio Bianchi en Craig Hilton. Daarna 2 tracks van Zwarte Greiner. Dat is weer een tijdje terug. In 2009 gaf Zwarte Greiner via Type Records het prachtige album Kappen uit. En daarvan hoort u dus zometeen 2 tracks tot aan middernacht. Direct na 11 hier bij deze geweldige concertzender. De concertzender waar nog heel veel meer moois te beleven is. Gaat u zelf eens goed posteren achter de website en ontdek eens wat andere programma's ook. Er is heel veel moois te beleven op dit station. En we kunnen ook altijd nog uw steun gebruiken. Want ja, sappelen, dat blijft het hier bij de concertzender. En we willen ook volgend jaar graag nog deze programma's en dit programma X-Rated voor u brengen. Dus kijk eens of u vriend kan worden of donateur. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk sowieso voor het luisteren naar deze X-Rated. IJswederdienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Volgende week tussen 9 en 11. En we gaan een heel klein zomertje krijgen morgen dinsdag. Dan wordt het volop zomer. Woensdag ook nog, maar dan stort het gewoon weer in. En dan wordt het weer gewoon een beetje kwakkelweer. Maar vrijdag begint de zomer. We zullen zien. Heb een mooie week. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Marvo Genetic. New World Basics. Dat is althans de 12-inch waar het vanaf komt. U hoorde The Opposite Wave. Alweer uit 1993. De heren Dirk-Jan Hanegraaf, Mark Ripmeester en Gert-Jan Bijl. Dat waren Marvo Genetic. En ze maakten helaas maar één, maar dan ook maar één 12-inch. Heel jammer samen, maar los van elkaar hebben ze heel erg veel uitgebracht. Goed, dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Dat allemaal tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst nieuw werk van Rubini uit Italië. De Cahier de Occhiali. En dat in een geweldige Super Picture remix. Dit is Rubini. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele goede.

Heerlijk, heel herkenbaar toch, de nieuwe van Pled. Die is nog niet uit, u zult nog moeten wachten tot 11 november. Maar dan is hij er toch, het nieuwe album van Pled. En dat gaat Fjorm Valorx heten, natuurlijk via Warp te verschijnen. U hoorde CA, en dat is de track die is vrijgegeven van dat album vast. En het belooft veel moois voor de nieuwste van Pled. En dit is Perel. En Perel, dat is Annegret Fiedler. En Annegret kan er wat van. Kill the System. En dat staat op het album Jesus Was an Alien. En dat verscheen nieuw via Compact. Hit it, Perel. Annegret Fiedler.

De nieuwste van Hunter Complex. En dat is het album Airports and Ports dat vorige week verscheen via Burning Witches The Garden. En daarop werd getoeterd door Akie Navarro. En die zit in Irreversible Entanglements. En natuurlijk is Hunter Complex het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste album, een dikke aanrader. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we een rondje Bureau B gaan doen. Het fantastische Duitse label wat nieuwe dingen, oude dingen uitbrengt. Maar we gaan eigenlijk nu naar iets nieuws en toch ouds. Namelijk een soort samenwerking kan je het niet noemen, want we hebben het over Konrad Schnitzler en die is al geruime tijd geleden overleden helaas. Maar daaruit voortgekomen is de serie Construct. En Construct is een serie waar het geluid en het basismateriaal van Konrad Schnitzler gebruikt wordt door artiesten van nu. En er zijn al een heleboel in deze serie verschenen. En de nieuwste die gaat op 30 september aanstaande verschijnen. En dat is een project samen met Baal en Mortimer. Baal en Mortimer, het klinkt als een duo en dat is het niet. Het is namelijk gewoon Alexandra Grübler. En deze dame die heeft dus het werk van Konrad Schnitzler onder handen genomen. En dat horen we onder andere in de track Moon.

0: Ja, heerlijk. Het rondje Bureau B sloten wij af met Krishna Guano. En Krishna Guano die heeft nogal een rijke historie. Hij is namelijk geboren in Sri Lanka en groeide op in Barcelona en verhuisde daar. En daarna naar Berlijn, waar die Christo Haas en Beate Bartel ontmoette en Liaison Dangereuse oprichtte. En hij was natuurlijk de zanger van Liaison Dangereuse, voornamelijk bekend vanwege Los Niños del Parque. En daarna ging hij naar Frankrijk en maakte het album I Need a Slow. En dat gaat 16, of nee, het is verschenen op 16 september aanstaande natuurlijk niet. Goed, even overnieuw. Dat album is verschenen afgelopen vrijdag. Krishna Guano, men u hoorde Nadar van het album I Need a Slow hier bij X-Rated. Waar we nu ook weer nieuw werk in de speler hebben zitten. En dat is van onze eigen Radboud Mens. Die vroeger ook programma's maakte voor de concertzender. Of doet hij dat nog steeds eigenlijk, Harold? Weet je dat?
1: Twijfel.
0: Ik ook twijfel. Hij maakte in ieder geval prachtige programma's voor de concertzender. Ik weet niet of hij het nog steeds doet. Maar goed, in ieder geval Radboud Mens. En die maakt ook sinds hele lange tijd al muziek. En ik ben bijzonder onder de indruk van zijn nieuwe albums, moet ik eigenlijk zeggen, die zijn verschenen. Het zijn twee verschillende albums, maar die zijn tegelijkertijd uitgebracht. Dus eigenlijk is het een soort dubbel album. De een heet Continuous en de ander heet Movement. En het staat vol met heerlijke, onderkoelde en relaxte beats. En voornamelijk met veel dub-invloeden. Maar dan wel op de manier zoals Radboud Mens dat kan. En niet op de dub-manier zoals u het kent. Luister bijvoorbeeld naar de prachtige track DK. En dat in de Instant Gratification Mix. Hier is Radboud Mens.

0: Ja, dat kan je dus allemaal doen met een bas. De basbeesten Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. Die maakten het album Bassbians. En het verdiende nogmaals een flinke aandacht voor een track van dat album Bassbians. Je hoorde Bassbians 3. Crows, Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: We luisteren naar X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1982 en het heden, want 40 jaar na het verschijnen van het album Sprung aus den Wolken van de band Sprung aus den Wolken gaat die gelukkig weer opnieuw uitgebracht worden. En dat is geheel terecht. Sprung aus den Wolken, oftewel een band die samen met een act als Einstürzende Neubauten en Didactische Einheit deel uitmaakte van de zogenaamde geniale dilettanten. Dit was Sprung aus den Wolken met Freue mich auf dich. En het klinkt alsof het allemaal helemaal vrolijk is, maar het is één grote beklemming. Kitty Sydney hoort u in Sprung aus den Wolken.
2: Dat

Das Ende der Liebe. Nou, dat is geen fijne bandnaam. Want we willen allemaal toch geen einde van de liefde. Lijkt mij zo. Maar goed, een fijne band is het wel. Een soort ruigere versie van Die Wilde Jagd bijvoorbeeld. Das Ende der Liebe aus Deutschland. Moped hoort u van het nieuwe album Schnee. En dat gaat pas 23 september verschijnen. Dus aanstaande week. Echt, ik ben heel benieuwd naar de rest van het album. Nou ja, ik kan u stiekem verhullen dat ik de rest van het album al heb gehoord. En het is allemaal gewoon echt fijn materiaal. Das Ende der Liebe. En we gaan nu verder ook met heel nieuw werk wat ook nog moet verschijnen. Namelijk pas 31 oktober van Ulftarm. En Ulftarm, dat is het geesteskind van een van de leden die hebben gezeten in Poupée Fabriek en MZ412. Samen met Drak en Nordvarger. Hij is het derde lid van MZ412. Het nieuwste album gaat Vreco heten en dat gaat verschijnen via Cyclic Law. Houd u vast voor het schitterende God of Sleep. Dit is Ulftarm.

De duisternis die is volledig ingevallen met Desolation Zone uit Polen. Het album Lom Machine. En als u Lom Machine, het album, in uw bezit heeft, dan weet u wellicht dat het in een rond ijzeren doosje zit. En dat daar is, behalve de cd, is toegevoegd 2 latex handschoenen. En een scalpel. Ja, ik pak het even hier erbij. Ja, niet dat u het kan zien, maar het is, het is een hele aparte verpakking inderdaad. En wat met de 2 latex handschoenen en een scalpel bedoeld wordt, nou, dat mag u raden. Obsolete Bodies hoorde u van het album Lom Machine. En dat via het eveneens Poolse Beast of Prey, een label dat volgens mij nooit officieel is opgeheven, maar eigenlijk helemaal niets meer doet. En dat is jammer. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk nu in de speler van Cozy Funny Tutti. En haar kennen we natuurlijk van Coom Transmission, Throbbing Gristle, Chris & Cozy, Carter Tutti, Carter Tutti Void, noem het allemaal maar op. En heel weinig, helaas, solowerk. Natuurlijk het fantastische album Time to Tell uit een grijs verleden, maar nu is er dan een nieuw album van Cozy Funny Tutti verschenen. En dat is de originele soundtrack die gemaakt is voor de film over Delia Derbyshire, The Myths and the Legendary Tapes. En dat verscheen via het label van Chris Carter en Cozy Funny Tutti, Conspiracy International. En u hoort nu de track Cornet Lament. En de cornet is natuurlijk het karakteristieke instrument van Cozy Funny Tutti, waar ze met Throbbing Gristle al veelvuldig gebruik van maakten. Hier is de nieuwste van Cozy

Wat een schitterende track van Eddie Newton. En hij werd zich in deze track vergezeld van Maurizio Martinucci. En dat is natuurlijk ook een lid, net als Eddie Newton, van Clock Divier. Dus eigenlijk worden we gewoon Clock Divier. Maar het staat op het nieuwste Eddie Newton soloalbum New Tones. En dat verscheen dit jaar via Armcom Europe Rizosfera. Eddie Newton, al sinds jaar en dag natuurlijk de frontman van Clock Divier en The Anti-Group. En dit schitterende album staat dus op dat nieuwste soloalbum. Ja, we zijn nog niet helemaal aan het einde van deze X-Rated. En de resterende tijd tot aan de laatste plaat is voor Bloodbox. Uit 2011 verscheen via Power and Steel het album Funeral in an Empty Room. Dit is een gedeelte uit Wither and Fade, Bloodbox.

hoorde Pale Roses uit Frankrijk met The Iron Rose. En dat staat op het album Touch of Evil uit 2018. Zijn beïnvloed door onder andere de mythologie en het occultisme. Pale Roses aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor hoorde u Blood Box met Wither and Fade.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Net voor tienen hoorde u Kasim Nakvi. Ja, het is ook een vrij lastige naam. Zijn nieuwe album heet Teenagers en dat verscheen via Erased Tapes. U hoorde Intermission, werk van Kasim Nakvi. En als u dat mooi vond, en dat vond u, denk ik, dan is er veel meer van hem te horen. Namelijk de track Teenagers, de titeltrack, straks in X-ray na direct 11. De Cure gaan we het over hebben, want die zijn weer helemaal hot. Op dit moment spelen ze op Pinkpop. En in juli gaat er ook nog eens een keer een film draaien van The Cure in de bioscoop. Nou, The Cure, dat kennen we allemaal, dus dat ga ik niet op de draaitafel leggen natuurlijk. Alhoewel, natuurlijk, ik heb daar natuurlijk wel in mee in mijn handen gestaan. Maar op een gegeven moment schoot mij een 12-inch te binnen. The Glove. En dat is niemand minder dan Robert Smith van The Cure. Samen met Steven Severin van Susie and the Banshees. En er zit nog een dame bij. En dat is de vriendin of een vriendin van Budgie. En dat is weer ook een lid van The Creatures. En Susie and the Banshees. Zo is het, ja, cirkeltje weer rond. Niet verder gekomen dan één album en twee 12 inches. Van de 12 inch Like an Animal is dit het geweldige Mouth to a Mouth hier bij X-Rated. Dit is The Glove.

Wellicht nog een track die de aanschaf van het album Swanyard rechtvaardigt van Coil. Uitgebracht door het Russische Infinity Fog Productions. Heaven's 98 Horror MST. Die track is nooit eerder uitgebracht. Nu hoorde Coil van die verzamelaar dus, een dubbelaar, helemaal volgepropt met materiaal van toen. En daar zitten ook een aantal onuitgebrachte tracks tussen, zoals deze. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu het fonkelnieuwe album van Crow's Labyrinth. Crow's Labyrinth is het project van Theo Tol. En in 2013 bracht hij zijn eerste album Travels uit. Een prachtig dark ambient album gemaakt volledig op basgitaar plus effecten. Nou, dat heeft hij eigenlijk min of meer herhaald met een nieuw album. En we zijn inmiddels heel wat jaren verder. Maar daar is hij dan, het nieuwe album All Will Perish. En er zijn tracks waarvan je hoort, ja, dat is inderdaad op de basgitaar gemaakt. Prachtige effecten erachter. Maar er zijn ook tracks waarvan je echt geen flauw idee hebt dat dat met die basgitaar gemaakt heeft. Schitterende, gloedvolle, dark ambient op het album All Will Perish. En dat hoort u zeker in de titeltrack. Hier is fonkelnieuw werk van Crow's Labyrinth. Overigens in eigen beheer uitgebracht. Prachtig werk. Hier is die. Crow's Labyrinth. Het begint langzaam.

Prachtig hoor. Oh, Sephiroth met, ja, hoe spel je dit? Arleach, denk ik. Nou, precies weten doe ik het ook niet. Sephiroth, prachtig werk. En dat staat op de verzamelaar The Absolute Supper. En dat verscheen in 1997 op Cold Meat Industry. Prachtig werk en sowieso een hele mooie verzamelaar. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we even teruggaan naar 2011. Want daar was ooit een album van Mammifer. En ik weet nog dat dat album mijn eindlijst heeft gehaald dat jaar. En dat is ook volkomen terecht. Ik heb hem weer eens uit de kast getrokken. Prachtig werk van Aaron Turner. Hij is onder andere ook lid van ISIS. En dat heeft helemaal niets met IS te maken. De band ISIS en zijn vrouw Faith Chicolina. Nee, die heet anders. He. Faith, eens even kijken hoor. Colocia. Faith Colocia. Colocia zal het allemaal zijn. Anyway, dit is Mammifer van het geweldige album Mare Devendri. En u hoort daarvan het prachtige Iron Water. Ruimbaan nu en verstilling voor Mammifer.

Efrim Manuel Menyuk, die kent u van Godspeed You Black Emperor en Silver Mount Zion. En Kevin Doria, die zit in Growing. Nou, dat zijn twee bands. Als die elkaar vinden, in ieder geval twee mensen van bands die elkaar vinden, dan krijg je dit soort prachtige samenwerkingen. Het nieuwste album heet R Sing Sing Sing. En dat verscheen nieuw via Constellation Records. Ik maakte daar vanmiddag een tweet over op Twitter. En toen kreeg ik gelijk een berichtje van Worm Rotterdam terug. Dat ze in het najaar samen daar spelen. En dat zien we graag. Ik weet niet of ze nog elders ook gaan spelen tegen die tijd. Maar dat moeten we maar zien. In ieder geval in het najaar in Worm Rotterdam. Efrim Manuel Menyuk en Kevin Doria. Daarvoor kon u luisteren naar RNGMNN. Ja, onuitspreekbaar, maar het zijn eigenlijk gewoon de weggelaten uit de naam Ronnie Engman. Ja, klinkers, medeklinkers, je huzzelt ermee en dan krijg je RNGMNN. Het album heet On Darker Trails en daarvan hoorde u Stratospheric Circulation. En dat verscheen via Reverse Alignment. Een en ander betekent het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En dat begint aanstonds, direct na 11:00, met Steve Moore. Alleen maar nieuw werk trouwens in X-Ray. Steve Moore is een nieuw album, een track van het album Beloved Exile. En daarna, ik zei het al in het vorige uur, Kasim Nakfi.

0: Cyclic Law. Dat allemaal zometeen direct na 11 in X-Ray. Blijf bij X-Ray. Sleep is overrated. Er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Volgende week, IJs en Wederdienen, is er weer een nieuwe X-Ray op X-Ray. Dit op de zondagavond. En X-Ray, natuurlijk. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. En hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen, X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Als de zomer het laat afweten, halen we de zomer maar een beetje in huis met de geweldige track Out There Somewhere. En dan het tweede gedeelte, zoals dat verscheen op het album Insides. En dan heb ik het over Orbital. En dat uit 1996. Orbital, die overigens volgend jaar shows in Paradiso geeft, waar ze de Green en de Brown album gaan spelen. Oftewel de eerste twee albums van Orbital. Wat mij betreft de twee beste albums van Orbital. Overigens hoort u deze track niet, want ze spelen niks van Insides natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Deze track van Insides mag wat mij betreft gerekend worden tot de 10 beste Orbital tracks ooit. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet en niet voor het voetballen. Want vanavond gebeurt het hier allemaal. Hele mooie klanken tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En nu is het de beurt aan de nieuwste van Floating Points. Floating Points is Sam Shepard. En zijn nieuwste album Cascade gaat uitkomen op 13 september pas. Het gaat verschijnen via Ninja Tune Records. Dit is Floating Points. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijke acid maakt deze dame. En deze dame, dat is Acida Dominga. U hoorde Lost Highways. En Lost Highways, dat is verschenen op de EP. Imagination Creates Reality. Acida Dominga hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we doorgaan met een project uit Frankrijk, namelijk Sad Madonna. En Sad Madonna weet zich geremixed door niemand minder dan Alan Ellion. En hoe dat klinkt, hoort u in Witch Coast. Overigens komt dat voorlopig ook nog niet uit, namelijk pas op 2 augustus. Dit is Sad Madonna.

zo die u heerlijk zegt. Wat een heerlijk gebeuk van Van Boom. De 12-inch Newborn is verschenen via Cease to Exist. En u hoorde van deze lekkere beukers de track Polished Wounds. En we gaan nog even door met beuken, alleen dan in een wat trager tempo. Met ouder werk en toch ook weer nieuw werk van Techno Animal. En in deze track weten ze zich ook nog vergezeld door Porter Ricks. De 12-inch Demonoid komt namelijk opnieuw uit. En dat wordt gedaan door het label Grand Royal. En dat is het label van The Beastie Boys. Dit is de titeltrack Demonoid. Hier zijn Techno Animal featuring Porter Ricks.

Wat een pracht. Het album Disconnect van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. En inderdaad, Kevin Richard Martin was ook Techno Animal. Dus vandaar even het bruggetje. Disconnect, het album wat verschenen is. En u hoorde de track Difference. En dit is tot 10 uur een fonkelnieuw album. Net deze week verschenen van Ark Zeed. IJzige klanken op Glacial Movement, zoals ze dat gewend zijn van dat fantastische label. Het album Nip Tak Toek. Wie Ark Zeed is, dat wordt geheim gehouden. Maar de track gelukkig die we nu gaan draaien, Sick Nie Kick, die niet. Hier is Ark Zeed.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is eigenlijk al bijna 2 minuten aan de gang. Maar ik, Ark Zeed, kon we maar moeilijk wegdraaien. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan het vanavond helemaal niet over het voetbal hebben, want dat deden de Speed Twins op hun eigen wijze al in 1978. En tijdens zo'n finale van een Europese voetbalkampioenschappen kan ik het toch echt niet laten om deze nog een keer op de draaitafel te leggen. Speed Twins en hun kijk op voetbal in de Football Song.

Tja, dat is lekker. Dat, we hebben hier een nieuwe pick-up. En die vreet het niet dat een plaatje ook wel eens helemaal tot het einde kan gaan. En dat betekent dat hij afslaat voordat hij überhaupt het einde heeft bereikt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs dat soort dingen gebeuren hier bij de Concertzender. Als het niet zo triest was, dan zou je rot lachen. Anyway, dit waren de Speed Twins. We hate football. En we gaan nu weer terug naar het serieuzere werk. Hier is een heerlijke track van Prurient. Dit is Electronic Storms 1. En u hoort Rumors. Prurient.

prachtig. Prurient. En normaal is Prurient van de echte behoorlijke harsh electronics. Maar hij doet het hier behoorlijk rustig aan met het album Electronic Storms. Dominic Furno is Prurient en onder andere ook Vatican Shadow. En nog veel meer moois onder zijn naam. Prurient, en u hoorde Electronic Storms 1, het gedeelte Rumors. En dat verscheen op cassette alleen maar. Helaas alleen op cassette via Hospital Productions. Redelijk recent, april dit jaar. Prurient hier bij X-Rated op de concertzender. Normaal is dit een track van 28 minuten. En u hoorde een hele, nou laten we zeggen, behoorlijke 16, 17 minuten van deze heerlijke track. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we teruggaan naar 2018. Uit Nederland, het project Hadewig. En dat is het project van Peter Johan Nijland. En bijvoorbeeld René Aquarius van de Dead Neanderthals doet er ook op mee. Hadewig, het album Welving. En dat verscheen via het Amerikaanse label Malignant. Dit is Hadewig met Manifest.

0: and don't speak.
1: I swear by Allah.
0: You have great the sanctus God.
2: But the United States does not think
0: that anyone who lives in the United States.
2: That the United States will have no peace until every sinner, every Israeli, leaves the Palestinian lands. May God bless you.
3: May God bless you. May God bless you. Ja, geen voetbal in dit programma, maar toch de voetbalsong We Hate Football. En natuurlijk ook, gezien de gebeurtenissen in Amerika, een track over Trump. Clearstream Temple, The 16th Trump, hoorde hij. Het komt van het album 16, wat in 2003 verscheen via Cold Spring Records. En Clearstream Temple is Abby Hellasdottir. En zij is bekend van alle hoesontwerpen, of in ieder geval heel veel hoesontwerpen die ze maakt. Bijvoorbeeld voor het label Winter Lights uit Haarlem. Vroeger uit Haarlem althans. En ze maakt zelf ook muziek onder de naam Gidja tegenwoordig. En Abby Hellasdottir doet het ook met Wona Sender en Ashtoreth op het nieuwste Winter Light album Animic Atmosphere. En u hoort nu de titeltrack van dit drietal.

0: hoorde Rome, of Rome, want je mag ook Jérôme zeggen. Jérôme is Rome. En u hoorde Der Wolfsmantel. En dat is afkomstig van het album Confession d'un voleur d'âme. En dat verscheen in 2007 op Cold Meat Industry. En voor Rome hoorde u het nieuwste werk van Shin Ikun. Boschaven Unexpanded. En dat is een track van 1 uur en 10 minuten. Die hij in eigen beheer heeft uitgegeven. En die kunt u via Bandcamp, een zogenaamde Name Your Price, ophalen. Ik zou dat doen. En ik zou zeker die man ook wat geld geven. Want hij maakt de meest schitterende dingen daar uit zijn woonplaats in Wales. Shin Ikun. En dat is 1 losse track die hij digitaal heeft uitgegeven, dus in eigen beheer. En daarvoor hoorde u het nieuwste werk op Winterlight van Ona Sander, Ashtoreth en Gija. En zometeen is er nog het 3e uur X-Rated en dat is X-Ray. En daar duiken we de zogenaamde minimal music in. Dus alle fans van, laten we zeggen, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass en noem ze allemaal maar op. Blijft u vooral luisteren tot aan 12 uur. We hebben het over Illich uit Frankrijk. Het werk wat is opgenomen door Thierry Muller in tussen 1975 en 1977. Verzameld onder de titel Un jour comme tant d'autres. Illich, zometeen in X-Ray. Tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk dat u inderdaad wederom gekozen heeft voor de muziek die er toe doet en niet voor het voetbal. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf trouwens bij deze Concertzender, want er is heel veel moois te beleven. En word misschien donateur, want dan kunnen we nog tot in lengte vandaag blijven zeggen. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dank nogmaals voor het luisteren en alle reacties. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

was de drumster van de Butthole Surfers. En zij drumde eigenlijk gewoon echt, wat je zegt, op de beste platen van de Butthole Surfers. Zoals het album Locust Abortion Technician. Dit is ter nagedachtenis van Teresa Taylor, Rust in Vrede, Sweat Love van dat album, The Butthole Surfers.

En zo gaat deze machtige track nog een hele tijd door. In totale tijdsduur van bijna 44 minuten. We hebben het over de track The Beggar Lover 3. En we hebben het over de nieuwste van Swans. En dit is verreweg, maar dan ook verreweg de allerbeste track die erop staat. U hoort een gedeelte dus uit The Beggar Lover 3. Het staat op het nieuwe epos van Swans, The Beggar. En dat is nieuw verschenen op Young God Records, hun eigen label.

En bij sommige titels moet je wel eens denken van, zou dit de laatste van Swans kunnen zijn? Maar goed, dat denken we wel vaker, want Swans die heeft al 26 keer afscheid genomen en komt iedere keer weer terug. Zoals ook met dit dubbelalbum The Beggar. Heerlijk nieuw werk van Swans. Wat ook nieuw werk is, is een verzamelaar die verschenen is op 8 Tower Records uit Italië. En we hebben het over Vacant Stations. Vacant Stations uit Engeland met de track Litany of the Lost. Het staat op de verzamelaar Music for Abandoned Monasteries. En dat is dus onlangs verschenen. Het wordt nu koud met Vacant Stations. A Litany of the Lost.

heel hard op weg om, nou toch zeker in de top 3 van 2023 te belanden. In de hoogste regionen, dat is zeker. We hebben het over het album van 400 Lonely Things. Het album Mother Moon in een productie van William Basinski. Hele vervreemde tracks staan hier op het album Mother Moon. U hoorde deze 400 Lonely Things nu met de track I Live in the Green Blooded Forest. Heel veel mooie nieuwe releases hier bij X-Rated vanavond. Want inderdaad, die Music for Abandoned Monasteries, die mochten er zijn. De Swans met The Beggar. En een nieuwste op Winterlight. RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. Hij doet het weer met een follow-up voor het van het album False Dawn. En dat is nu False Dawn Falsified. En dat betekent dat het allemaal remixen behelst van de track False Dawn. Zoals deze van Gdanian. Die maakte deze mix van de track Down South. Nieuw dus op Winterlight. RNG MNN Down South.

0: Een werkraam is Axel Frank en die weet zich vergezeld van diverse mensen om zich heen die prachtige muziek maken en samen met Axel Frank. De tekst overigens die je hoorde in deze track die kwam van Gottfried Benn. En dat is een schrijver, een dichter en leefde tussen 2 mei 1886 en hij stierf op 7 juli 1956. Werkraum, het komt van het album Unsere Feuer brennen. En daarna, of daarvoor moet ik zeggen, werk van Sal Solaris en Majdanek Waltz uit Rusland. Nou, er is veel noise uit Rusland gekomen gisteren, dus het mocht alweer eens. Tenebré is het album, de titel, die mag u zelf opzoeken in de playlist. Tenebré verscheen in 2011 via Shadowplay Release en Zero Zoberton, Sal Solaris en Majdanek Waltz. En daarvoor dus nieuw werk van RNG MNN. Zometeen is het de tijd voor X-Ray tot middernacht. En ja, zo u wilt, het moest zo zijn. Ik heb hem al vorige week opgenomen, maar het is gewoon een hele mooie, relaxte, een beetje tribal-achtige en buitengewoon goed passend bij het huidige weer. Werk van Tu, oftewel T-U-U. Dat is het geesteskind van Martin Franklin en ook hij weet zich vergezeld van diverse muzikanten die hem daarmee helpen. U hoort de track van de albums 1000 Years, All Our Ancestors, Invocation en Mesh. Zometeen TUU, een beetje tribal-achtige, prima bij het weer passende aflevering van X-Ray. Ik hoop dat deze X-Ray ook een beetje, of deze X-Rated moet ik zeggen natuurlijk, ook een beetje heeft bijgedragen aan wat verkoeling. De verkoeling die zal overigens morgen wel in gaan intreden wat het weer betreft. Dan krijgen we gewoon weer eens een lekkere, gewone Hollandse zomer met regen, een wolkje, een zonnetje en aangename temperatuur. Dus ijs, weder, aangename temperatuur en regendienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Heerlijk, hè. Oh. Twee grootheden die samenwerken, dat kan alleen maar fijn klinken. De Shaman, onder handen genomen door Jack Dangers. Natuurlijk Meat Beat Manifesto. En zo klonk dat in 1991. Geweldig werk van de Shaman. U hoorde Hyperial. Dus zoals gezegd, onder andere genomen door Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Toen al een druk man en nu nog steeds een druk man. Er is natuurlijk een nieuwe Meat Beat Manifesto uit. En binnenkort in dit theater en op in uw speler. Hopelijk ook het Soon Noise project. De samenwerking die Jack Dangers is aangegaan met de heren van Clock DVA. En die is onderweg, dus daar is het op wachten. Nu eerst RX101, dat is het project van Erik Jong. Verschenen op Suction Records, het album Dopamine. Dit is Frogus Esophagus. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er bent. Tot 11 uur X-Rated. Daarna meer moois in X-Ray. Een hele goede avond.

Zo, wat lekker, hè? Zo, oh, draai ik mezelf weg. Rod Model, Captagon is zijn nieuwste album. En daarvan hoort u Jade. Tja, moet ik hem wel uitzetten natuurlijk. Zo gaat er nog wel eens wat mis. Het is nogal warm in de studio, alhoewel de temperatuur langzaam aan iets naar beneden gaat. Captagon dus, het nieuwste album van Rod Model, waarin hij het in de hoogste versnelling ooit gooit. Maar toch wel lekker. Jade nogmaals van dat voornoemde album. En helaas nog niet uit, maar wel nu in X-Rated, de nieuwe track van Fluxoid. Die Chilenen die gewoon wat kraut en techno mengen. Hun nieuwste album heet I of 1. Daar ben ik nog niet uit. One of I. In ieder geval, deze track heet 4. Dat zijn vier eentjes achter elkaar. Het zal het eerste album, dit nieuwe album, ook wel 1 heten. Alhoewel het niet hun eerste album is. Ingewikkeld. Dit is in ieder geval de nieuwste van Fluxoid. De release 1 augustus.

Deze indringende klanken kwamen van VR Sex, het album Human Jam Traffic. Je hoorde Psycho Cybernetics. En dat album, dit is eigenlijk een beetje, deze track is een beetje vreemde eend in de bijt. De rest van het album is behoorlijk dark wave. En dat kan wel kloppen, want in de gelederen zit onder andere Andrew Klinko. En hij is van Drap Majesty. En dat is ook op dit VR Sex album goed te horen. Wellicht later in X-Rated, nou niet deze X-Rated, maar een andere X-Rated, meer van dit geweldige album van VR Sex. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Selm. Dit is Erle en dat staat origineel op het album Kreise. Alleen het vervelende is dat dat alleen maar is uitgebracht op cassette en dat kan ik hier niet draaien. Maar hij staat gelukkig ook op de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Erle, dit is Selm.

Ja, en één keer zo afgelopen. Dat is dan ontzettend jammer. Deze track had nog, nou toch zeker 5 minuten moeten doorgaan. Het project heet SSSS. En het is een afkorting of de gebruikersnaam van de heer Samuel Savenberg uit Zwitserland. Zijn nieuwste album heet Walls, Corridors, Baffles. Geweldig werk. En u hoorde Anywhere is better than here. Heel mooi werk van SSSS. En ook daarvan hoort u binnenkort meer in deze X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. Daarin hebben we deze keer Tangerine Dream. De opnames, de Steven Wilson remixes die gemaakt zijn in de box in Search for Hades. Dat is allemaal straks na 11. Maar eerst natuurlijk nog even 10 minuten in dit uur, 9 minuten inmiddels en het volgende uur. In het volgende uur hoort u vast een track van het nieuwste of een oud album van Cabaret Voltaire wat zal gaan verschijnen in augustus. Daarover straks meer. Maar nu eerst de nieuwste van Biosphere nog veel te weinig van gedraaid. Dat nieuwste album van Ger Jensen, Biosphere, Decenia Recordings. Dit is Bear.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht, zoals gezegd. Maar nu eerst terug naar de begin jaren 80. Dat heerlijke werk van Attrition, het project van Martin Bowes. Daar hebben we lang niets van gehoord. Hij is tegenwoordig een begenadigd technicus en neemt heel erg veel bands op. Maar een band als Attrition, ze bestaan op zich nog steeds, maar heel veel doet het eigenlijk niet meer. Deze 12-inch werd uitgebracht in samenwerking met Shamanen Circle. Dat was een soort split 12-inch die destijds uitkwam. Een onuitspreekbare titel, maar de vertaling is Liberation. Dan weet u dat. Dit is Surge and Run. Dit is Attrition.

het zomert in Nederland en dat zullen we weten ook met een aanstaande hittegolf voor de deur. Extreme hitte deze week en ja, bij zomersweer, ik moet daar altijd zo vaak aan Orbital denken. En deze, die was nog nooit voorbijgekomen in X-Rated. En waarom, weet ik niet, maar dat geeft niet. Lush 3 stamt alweer uit 1993. Orbital. En origineel staat deze track op The Brown Album, die eigenlijk gewoon Orbital heet. En maar gezien het eerste album ook Orbital heet, was deze eigenlijk Orbital 2. Alleen heet hij niet Orbital 2, maar Orbital. En daarom wordt hij The Brown Album genoemd. Volgt u het nog? Het maakt allemaal niet uit. Goedenavond. Fijn dat u erbij bent. En hier is Armin van Buuren. Jazeker. In X-Rated. Het kan allemaal. Samen met Benno de Groei. Hem kennen we als Rank 1. Moons of Jupiter is hun gezamenlijke album en het is een geweldig album. Sinti pareltjes op en top. Gaia, dit is I.O., dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Ja, oh, wat heerlijk zeg. VTSS. Dat is de Poolse DJ Martina Maja. En niet alleen DJ, natuurlijk ook muzikante. Martina maakte haar EP Identity Process. En daarvan hoorde u Devil May Care. Heerlijk werk van Martina Maja, oftewel VTSS. En allemaal een track van de nieuwste Kongs on Pax. Wat is dat toch ook een heerlijk album. Ways of Seeing heet die. Nieuw verschenen via Planet Mew. Optimism over despair.

44 Days hoorde u van Download. Download is natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy samen met Phil Western. Phil Western is een aantal maanden geleden overleden. En de opbrengst van deze single, 44 Days van Download, die wordt geheel ter beschikking gesteld aan de nalatenschap van Phil Western om alles te betalen rondom zo'n crematie, begrafenis en andere bijkomstigheden. Dus download dat ding of koop de 7-inch en steun Phil Western. Rust in vrede. Het gas gaat eraf. We gaan dieper en dieper en dieper nu met SSSS. SSSS is Samuel Savenberg. Zijn album heet Walls, Corridors and Baffles. Dit is een track waar je echt kippenvel van krijgt. Tenminste, ik wel. En dat is nodig, vooral de komende week. Anywhere is better than here.

Zo, goedenavond. Heerlijk werk. Echt erg lekker. Forgust. En Forgust is James Shaw. Hem kennen we eventueel ook als SIGHA. S-I-G-H-A. Zijn nieuwste heet Parallel Rave Fantasies. En u hoorde daarvan de titeltrack. Dus Parallel Rave Fantasies. Forgust hier in X-Rated op de concertzender. Het zal u deze week niet ontgaan zijn, maar het is inmiddels 50 jaar geleden dat de mens voet op de maan zette. Daar hebben we het de afgelopen week met heel veel mensen over gehad. In de media kon je bijna niet omheen. En natuurlijk is er één iemand die daar garen bij spint, maar gelukkig op een goede manier. En dat is natuurlijk Brian Eno. Zijn LP Apollo Atmospheres and Soundtracks is nu heruitgebracht als dubbel CD. Met daar een heel extra album bij. Het album For All Mankind. Natuurlijk vanwege de beroemde woorden van Neil Armstrong. Dit is Clear Desert Night van dat album van Brian Eno. Het is sowieso een album met een aantal tracks. Of een heel album met een heleboel tracks die nooit eerder zijn uitgebracht. Dus doe er uw voordeel mee. Ook zit er bovendien een schitterend boekwerk bij. Brian Eno, zoals gezegd, van de heruitgebrachte Apollo. En het extra album For All Mankind, Clear Desert Night.

0: It's really getting the truth out, and it's very hard, you know. I mean, it's not easy, let's say. And craziness.
1: Dat is het inderdaad. Heerlijk werk van Black to Come. En u hoorde Eden Olympia. En dat staat op zijn allernieuwste Before After. En dat is een soort tussenproject eigenlijk geworden. Aangezien zijn laatste LP is gewoon Seven Horses for Seven Kings. Die sowieso al heel erg hoog in de eindlijst van X-Rated 2019 komt te staan. Maar nu is er een nieuw tussenalbum Before After. Dus Black to Come. Heel fijn en nieuw uitgekomen. Ook nieuw is het album van Orson Henschel, onlangs al verschenen op Denno Valley. Anti-Gravity heet het album en hiervan hoort u nu de titeltrack.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Duistere uur van 12 uur. Gisteren was ik op het Grauzone Festival en daar heb ik Whispering Suns gezien. En dat was wat mij betreft het hoogtepunt van de Grauzone Festival Summer Special gisteren. Maar de band is natuurlijk verre van origineel. Ik heb van alles voorbij horen komen in hun sound. Van Bauhaus tot The Cure, van Joy Division tot Cassandra Complex. Het maakte allemaal niet uit, alles zat erin. Maar dat deerde helemaal niet, want het klonk gewoon ongelooflijk lekker. En een gek singeltje van weleer uit 1983 schoot me ook ineens weer te binnen. Met ritmebox, dus het lijkt echt niet op Whispering Suns of zo, maar het schoot me gewoon te binnen. En daarom nu weer eens op de draaitafel. Sea Session, een Schotse band. Ze hebben niet meer uitgebracht dan één LP en een slootje singles. Dit is Betrayal. Dit is X-rated met Sea Session.

Zo, de knettermensen. Oef. Hoe warm het ook in de studio is. Nou, het valt mee, 26 graden. Maar hier krijg je toch instant kippenvel van. De nieuwste van Lingua Ignota, die ik ook nog heb mogen zien op het Roadburn Festival, waar ze een geweldig verpletterend optreden gaf. Ze heeft zelfs twee keer opgetreden. Tweede optreden heb ik helaas gemist, maar het eerste optreden, wauw. En haar nieuwste heet Caligula. Lingua Ignota met Do You Doubt Me, Traitor. En dat album is nieuw verschenen op Profound Lore Records. Wat een meesterwerk. Ongelooflijk. Echt kippenvel. Brr, even bijkomen, maar dat gaat niet lukken, want de volgende die mag er ook zijn. The moon lay hidden beneath a cloud. Er was veel over de maan te doen deze week. Natuurlijk, ik zei het al 50 jaar geleden, de maanlanding. En bovendien was er een gedeeltelijke maansverduistering die niet voor iedereen te zien was, aangezien er hier en daar een wolk voor zat. The moon lay hidden beneath a cloud, dus. A new soldier follows the path of a new King. Dit is een ongetitelde track, nummer 4 van dat album. The moon lay hidden beneath a cloud.

Naar de moon lay beneath the moon. De moon lay hidden beneath the cloud. Moesten we op zoek naar een tweede maan. En die vonden we de second moon. In de vorm van Atomin Electrine. Oftewel Peter Andersson. Oftewel ook onder andere Raison d'être en Boxholm. Zijn de second moon kwam in 2016 uit. En u hoorde Sephirial's Lilith. Heerlijk spacewerk van Atomin Electrine. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, en u heeft het waarschijnlijk ook al meegekregen, er komt een enorme hittegolf aan. Of in ieder geval een golf hitte. Of het een hittegolf wordt, dat moet blijken. En ja, daar kunt u zich het beste hoeden met ijzige ambient. En gespecialist op dat gebied is natuurlijk altijd nog het label Glacial Movements uit Italië. Zij hebben weer een prachtig album uitgebracht van Line Spectrum. Het album Bruma. En Line Spectrum is niemand anders dan de man die zit achter Johnny Darko. Gelukkig heeft hij die vreselijke naam achterwege gelaten en gaat verder als Line Spectrum. IJzige ambient in Ways van dat nieuwe album.

ene juweeltje na het andere op de Armcom sampler. Geweldig werk allemaal. Het is allemaal weer nieuw werk van Eddie Newton, de man rond Clock TVA en The Anti-Group. U hoorde Onverde en dat is van Matar. En dat is Eddie Newton samen met de heer Esposito en dame Brady. En dame Brady zit in Amber Asylum. Geweldig werk dus van Eddie Newton en de zijne op de Armcom sampler. De Interior Research Media Com sampler. We hebben een klein beetje over tot aan de laatste plaat. Daarom allemaal nog even een klein stukje van die geweldige track van Line Spectrum.

een Baltic Icebreaker. Die zullen we de komende week niet nodig hebben hier in Nederland en de rest van Europa, want de hitte komt eraan. Baltic Icebreaker, dat staat op het album Whiteout Conditions. En ook die Whiteout Conditions, die hebben we ook voorlopig niet. Geweldig werk van Belcanto van Weleer. Het eerste album was dit en Belcanto was natuurlijk Annelie Marian Drekker, Niels Johansson en Ger Jensen. En Ger Jensen die splitste na Belcanto af. Eerst als Bliep en daarna natuurlijk zijn belangrijkste alter ego Biosphere. Belcanto, heerlijk om weer te horen. Alweer 1987. Oei. De tijd gaat hard, jongens en meisjes, dames en heren. En inderdaad, de tijd gaat hard, want er is nu alweer een X-rated voorbij. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-ray. Ditmaal gevuld met de nalatenschap van Bryn Jones. Beter bekend als Muslim Goes. Het album Veiled Sisters kwam uit in 1993 en u hoort 7 tracks van Sister One van dat album Veiled Sisters, aangevuld met 4 tracks van Sister Two. Allemaal afkomstig van het album Veiled Sisters en dat loopt naadloos prachtig voor u in elkaar over gemixt. Muslim Goes, zometeen tussen 11 en middernacht. Houd het hoofd koel de komende week. Tip van Bob, zet een ventilator naast uw bed. Dat heb ik ook op zulke dagen en vooral warme nachten. En het werkt. Ik hou van het monotone geluid. Ja, ik hou sowieso van monotone geluiden, dat zult u begrijpen. Het monotoon ronddraaiende, vibrerende geluid van een ventilator. Dan val ik binnen 3 minuten in slaap, hoe warm het ook is. Doe dat. En als u de volgende dag een snotneus heeft, dan snuit u een keer. IJs, weder en hitte dienende is er volgende week een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. Hartelijk dank dus nogmaals ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. Voor nu. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

mutants.

Op zich zult u nog even moeten wachten tot 13 september. Dan gaat dit hele album verschijnen van Aiden Baker and the Dead Neanderthals uit Nederland. En zij hebben de samenwerking gevonden op het album Cast Down and Hunted. En dat gaat verschijnen via het onvolprezen label A Moving Furniture, het label van Sietse van Erve. U hoorde een gedeelte, of althans een heel groot gedeelte, van de track Subterfuge. En de track duurt in totaal meer dan 20 minuten. U heeft nu meer dan een kwartier gehoord hier bij X-Rated op de concertzender. Aiden Baker en de Dead Neanderthals. En we gaan verder met nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen. En dat is het nieuwste werk van Sovia. Dat gaat 25 juli aanstaande verschijnen. Het album The Age of the Narcissist. En u hoort nu de track Hunt Hung.

de personificatie van het pure kwaad bij Karjalan Sisit. Origineel uit Finland en later verhuisd naar Zweden, waar ze zwaar aan de drank raakte en het meest geweldige album na het andere uitbrachten. Het laatste album, het laatste wapenfeit van hun was alweer 2015. En 5 jaar later hebben ze zichzelf helaas opgeheven. Karjalan Sisit van het album Want You Dead. En u hoorde in het, in mijn beste Fins of Zweeds, wat is het? Firman is zo in Piljuko. En dat was Karjalan Sisit hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan naar Polen en daar is Julisa actief. Het album Julisa, tweede album van Julisa gaat verschijnen of is verschenen inmiddels 20 juni. Dus dat is inmiddels alweer een week of 2 geleden. U hoort nu de 8e track, want ze hebben verder allemaal geen titels, alleen nummers. Dit is 8 van het album Julisa 2.

the radio and the crackling static, then anonymous

there are other teams.

Een en al beklemming bij Annie Hogan. En hoorde de stem van Kathy O'Dowd. De track Death Zone. En het album is Mountain. En dat komt is de soundtrack van een film die gemaakt is. En nu Kathy O'Dowd is bergbeklimster en vertelt over de ontberingen die ze moeten doorstaan om zeg maar goed berg te kunnen beklimmen. Het is inderdaad echt een... Er loopt het in een andere vast, jongens en meisjes. Oh, dat is nou een hele narigheid. Goed, waarom loopt het nou weer vast? Wat gemeen. Ja, daar heb ik nog een track in die Hogan, waardoor ik deze nog eventjes in een andere speler zou kunnen proberen, want het dubbel loopt een beetje vast. Een beetje jammer. Annie Hogan, en zij is voornamelijk bekend van haar samenwerking met Mark Almond. Nou, als het allemaal zo werkt, dan hoort u nog even een track van Herbst 9. En dat is afkomstig van het album Eta Carinae. En dat is de titeltrack in The Rebound.

En van Ian Reid is het bekend dat hij niet altijd helemaal zuiver zingt, maar dat is nou juist het charmante van Fire and Ice. Hier en daar goed vals, maar dat is leuk. Op het album Hollow Ways, dat was destijds het tweede album van Fire Eyes wat verscheen. In 1994 en hij weet zich door heel veel coryfeeën bijgestaan op dit album. Zoals Mouse bijvoorbeeld, die heeft gedrumd bij Psychic TV. Simon Norris, die heeft live gespeeld bij Coil. Julie Woods van Current 93. En Freya Aswin, en zij was aanwezig bij Sixth Con. En dan nog Michael Cashmore, die veel diensten verleende bij onder andere Psychic TV en Current 93. Fire and Ice aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarna een schandalig kort stukje vanwege vastlopen door Herbst 9. Eta Carine en daarvoor het indrukwekkende werkstuk Death Zone van Annie Hogan.

En wie het Fax label verzamelt, die heeft ongetwijfeld ook hopelijk het album Recurring Dreams of the Urban Myth. En dat werd ingespeeld door Chris Meloche. En hij heeft ooit een tweede album uitgegeven onder bijna die titel. Dat was Urban Myth 2. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Het is oorspronkelijk het stuk van 6 uur lang. En het is in mei 1996 uitgezonden op het radiostation CHRW-FM. Een station wat gevestigd is in Ontario in Canada. Zometeen Chris Meloche met Urban Myth 2 in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en Wederdienende is er natuurlijk weer volgende week. Een nieuwe aflevering en een nieuwe episode van X-Rated. Dan is de finale van het voetballen. Nou, dat doet u natuurlijk niet aan. U zet gewoon desnoods het beeld aan. En maar het geluid, dat komt natuurlijk van X-Rated. Want X-Rated zal er zijn. Voetbal of niet. Wat mij betreft een hele mooie week. En blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

setbacks.

En dat was hem helemaal. Oh, prachtig. Heerlijk. Mooi. Faith Move Mountains into Seas. Afkomstig van het nog te verschijnen album The Moon Cracked Over Albion. Heerlijk nieuw van Edward Kay-spel. En dat is natuurlijk al sinds jaar en dag de frontman van de legendary Pink Dots. En het klinkt op dat nieuwe album van Edward Kay-spel alsof het de legendary Pink Dots zijn, maar dan zonder de legendary Pink Dots. En dat geeft helemaal niet. Het is allemaal heel erg mooi. Psychedelica, dub, alles zit erin zoals dat hoort bij de legendary Pink Dots, zoals dat hoort bij Edward Kay-spel. Die een tijdje terug ook nog een grote tour deed met Amanda Palmer. Heerlijk nieuw dus van Edward Kay-spel. En dat allemaal hier bij X-Rated. Waar we nu eventjes goed de space in gaan met wederom helemaal nieuw materiaal van In Quantum. In Quantum, het album Memory 417. Dit is Odyssey. Heerlijk spacewerk. In Quantum.

buitengewoon beklemmend ritueel van Common Eider, King Eider, zoals dat staat op het nieuwste album Egregore, verschenen via Cold Spring. Dit was Blood Water. Angstaanjagend, kippenvel, koud. Dat mag ook wel weer eens. U luistert naar X-Rated op de concertzender met meer beklemmende geluiden. Wanhoop eigenlijk. We hebben het over SPK. Dat stamt alweer uit 1982. Het album Leichenschrei. Jawel, Leichenschreeuw. Leichenschrei verscheen in 82 via Thermidor en wordt opnieuw uitgebracht door Old Europa Café. Graham Revell en de zijne SPK. Wanhoop. Despair.

Op het eerste gehoor muziek van elfjes, maar het zijn dan wel elfjes op een begraafplaats. Het heeft iets sinisters en toch iets lieflijks. Dat is knap van Echoes Darren Gale. Dit duo maakte het album Echoes of Darkness in 2008, wat toen verscheen via Tonar. Like a Dream of Immense Beauty, Echoes Darren Gale. En voor 2008 gaan we naar het heden. Nieuw van Aina en Deuds Apparaten. Het album Seasons. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Season 1. Gloom. Aina en Deuds Apparaten.

fragiele verstilling van Sweeney. Wat een pracht. Sweeney, oftewel Jason Sweeney. En hij komt uit Zuid-Australië.

En dat soort tedere en fragiele liedjes, dat horen we graag met een stem. Hij is sowieso gezegend met een stem die ongeveer doet denken aan een mix tussen, laten we zeggen, Mark Hollis van Talk Talk, David Sylvian en Scott Walker. En dat horen we inderdaad graag. Zijn nieuwste album heet Human Insignificant. En dat is verschenen via Sound in Silence Records. Erg mooi. Heel erg mooi. Sweeney. En daarvoor hoort u Vloeibaar IJs. Letterlijk. Fluidity van Line Spectrum. Dat was vroeger Johnny Darko. Gelukkig heette nu Line Spectrum. Zijn nieuwste album heet Bruna. En dat verscheen via Glacial Movements. Dat heerlijke ijzige label uit Italië.

Zometeen X-Ray tot middernacht. Daarin wat ouder werk, of nou ja, zo oud is het nog weer niet. 6 jaar van Matthias Grassoff. Zijn album First Gift of Life. U hoort de 4 delen van First Gift of Life van Matthias Grassoff. Dat stamt uit 2013. Dus blijf bij de concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven. Na X-Ray, een nieuwe Dr. Klangendoem. IJs en Wederdienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond hier op de concertzender. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de diverse reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Dank daarvoor. Uw hoogst eigen zomergast was vanavond hier op de concertzender. Ik hoop dat u dat volgende week ook weer bent. We krijgen niet zo'n idioot hete week. Nog 2 dagen een beetje zomer en daarna wordt het kwakkelen herfstig. We zullen zien. Maak er een mooie week van. Dank voor het luisteren nogmaals en dag.

Raisins.

In de hoogtijdagen van de drum and bass kwam er ook een stroming bij. En dat was de wat meer atmosferische, beetje spacey richting. Met name het label 720 Degrees had er een handje van de meest prachtige 12 inches op de markt te slingeren. Waar dit er eentje van is, KMC, en dat staat voor Keith McKnight. En de Schot deed dit in 1998 alweer. Jawel, oh, Keith McKnight, Orbiting Process. Dit was KMC aan het begin van een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u er kiest voor de muziek die er toe doet. Tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. De laatste klanken van KMC gaan weg om ruimbaan te maken voor het geweld van Blank Mass. Ongelooflijk, wat een album. Niet alles is goed, maar het album Animated Violence Mild, daar staan toch een paar knallers op van je welste. Zoals deze geweldige track, die heet Death.

drop. En de intro, die hoort u nu. En dit was de intro van X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Na het geweld van Blank Mass was dit wat rustiger aan. Heerlijke, mooie IDM van Dude. Heel weinig bekend over Dude, want het enige wat hij heeft uitgebracht is deze track. Wave, en die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries 8. En dit is het samenwerkingsverband tussen oude, een soort ambient techno-helden uit Duitsland. Dr. Motte en Gabriel Lamar. Radical Chill Out noemen ze zich. Zo heet eigenlijk het album. De afkorting is dan ook RCO. Dit is Radical 2.
1: Information is made last runway 19 right.

Ja, mensen, ik ben er gewoon zelf helemaal stil van. Vooral die zang, wat is dit prachtig. U hoorde Carl Gari en Abdullah Minawai. Het nummer wat u hoorde heette Zawai. En dat komt van de LP The Act from Falling from the Fourth Floor. Verschenen via Whitey's Records. Ontzettend mooi hier allemaal bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu een 7-inch op de draaitafel hebben liggen van onze host, eigen eindredacteur van de en muziekcoördinator van de Concertzender, Hessel Veldman. Die is al sinds de jaren 80 bezig, nou misschien zelfs al eerder, bezig met de meest prachtige experimentele elektronische voornamelijk muziek. En dat doet hij onder verschillende carnaties. Er is nu een 7-inch van hem verschenen onder zijn eigen naam. Want hij is allerlei oude opnames aan het verzamelen. En dat zo hier en daar gaat het een en ander opnieuw uitgebracht worden. Zoals deze ook. Hessel Veldman met de track Boezem Ballet. En Boezem Ballet is eigenlijk oorspronkelijk een titel. Dan heet het alleen op zijn Engels Boezem Ballet van Annie Sprinkle. De seksgodin. En Annie heeft ook haar borsten geleend voor het hoesje van deze 7-inch. Met op de B-kant Enno Veldhuis. Ook al zo'n ontdekking van de jaren 80 die de meest prachtige muziek maakte. Die track die heet In Eile Lucht. Maar wij gaan luisteren nu naar onze eigen Hessel Veldman met Boezem Ballet. Overigens, het hoesje werd door het Belgische Stroom Records, waar het plaatje op uit is gebracht, op Facebook gezet met borsten en al. En dat heeft er hooguit een paar minuten gestaan. Want ja, borsten, dat is toch wel het meest aanstootgevende wat een mens kan meemaken. Fucking Facebook. Hessel Veldman, Boezem Ballet.

0: set of 13 V-licens.
1: Is al eventjes uit, maar het album van Snapped Ankles lag al een tijdje op de stapel om gedraaid te worden. Snapped Ankles met het album Stunning Luxury. Deze track die u hoorde lijkt er niet op, maar een aantal tracks die op dit album staan doen me toch heel erg denken aan het oude geluid van Devo. Deze track dus niet Skirmish in the Suburbs hier bij X-Rated. Waar het wat mij betreft hoog nodig herfst kan worden. Een lange herfst met druilerig weer, want daar past het nieuwe album van Losil bij. Equivalence heet het nieuwe album van Losil, oftewel Scott Morgan. Dit is Equivalence number one. Werkelijk van onnavolgbare pracht, de nieuwste van Losil.

0: En daar verdwijnt hij langzaam in de verte. Geweldig nieuw werk van Steve Roach. Het nieuwste album is onlangs verschenen. En dat heet Bloom Ascension. En daarvan hoort u de track Motivating Factor. Binnenkort in X-Rated vast een wat langere track. Want deze track duurde maar 6 minuten en 43 seconden. En dat is natuurlijk veel te weinig.
1: X-Rated.
2: Is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En belofte maak schuld, want dat is de track van Eujeroem, die ik hem 2-3 weken terug in X-Rated draaide. En nu dan voluit, maar dat is pas na 11. Eerst terug naar de realiteit. De Engelsen, de arme Engelsen, die hebben wat te stellen onder Boris Johnson. En deze week brak ook de pleuris uit in Engeland. Stop de coup en noem het allemaal maar op. Of ze het nou over de coup van Boris Johnson hadden, dat weet ik niet. Of Trump of Wilders, ze hebben allemaal een gekke koep. Daar gaat het niet om, maar ze bedoelden vast wat anders. Een van de meest gedeelde video's uit Engeland, dat was opvallend. Dat was namelijk de track As the Veneer of Democracy Starts to Fade van het gelijknamige album van Mark Stewart. En daarom ligt hij nu hier op de draaitafel.
3: As the Veneer of Democracy starts to fade. Some say the internals are already dead.

Ja, je zal maar bij de landschappen van Snowdonia wonen. En dat doet deze meneer. Hij noemt zichzelf, en dan is op mijn beste Welsh, Run E. Swin. En het album heet Twiddledoo. Dat hopen we dan maar dat je het zo uitspreekt. In ieder geval nieuw verschenen via Cold Spring Records. En van de herfst van Losil in het eerste uur nu direct door naar de polwinden van dit album. Werkelijk indrukwekkend. Een fantastisch album dus van Lin E. Swin. Goed, hoe je het ook uitspreekt. X-rated op de concertzender. En inmiddels is het hele programma van Le Guess Who bekend. En dat ziet er allemaal om te smullen uit. X-rated zal zwaar natuurlijk weer aandacht besteden aan dit festival. Waarschijnlijk ergens in oktober. En in ieder geval persoonlijk ben ik heel blij met de bemoeienis als curator van Kevin Martin. Of ook wel The Bug. En hij doet gelukkig ook heel veel dingen samen met Justin Broderick. De grote man achter Godflesh. Zoals bijvoorbeeld het Zonal-project wat hij doet samen met More Mother en nog anderen. En dat gaat er allemaal heel fijn uitzien. De samenwerking die is er al lang, want in 1993 was er al het album Under the Skin die ze uitbrachten onder de naam Ice. Dat zijn Kevin Martin, Justin Broderick en nog een aantal andere muzikanten. Luister naar het explosieve Implosion. Dit is Ice.

80 jaar geleden dat de nazi's Polen binnenvielen. Het is nu 1 september. It's the 1st of September. Een gedenkwaardige datum inderdaad. 80 jaar geleden. Maar feitelijk het begin van de Tweede Wereldoorlog een feit was. Daarna hebben we vaak geroepen, dit nooit meer. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, dan is een derde wereldoorlog echt niet ver weg meer. Het is een doemscenario, maar in ieder geval Scraping Fetus of the Wheel, oftewel Fetus, oftewel Jim Thirlwell, die maakte er al op het album Hole gewag van. Middels de track die u net hoorde, I'll Meet You in Poland, Baby. Fetus, Hole, verschenen op Self-Immolation en natuurlijk ook via Some Bizarre Records destijds op de plaat gezet. U luistert naar X-Rated op de concertzender met andermaal een track van, en nu gaan we het wat rustiger aan doen, Cecil Mann, Ritual of the Aurora Noir is het mini-album wat verscheen via Winter Light. En heel toepasselijk heet deze track dan ook First Winter Light. Dit is Cecil Mann.

0: en die twee vonden elkaar op het album Tantum Melior. En dat verscheen nieuw via Cyclic Law Records. Een mooie samenwerking. En er staan meer samenwerkingen op dit album van Northfire. Wat verscheen Sweet Death Triumphant. Heerlijk. En daarvoor Angie Chung en English Heretic. Nu hoorde de track Sancta. En dat staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, a Requiem for the Invasion of the Moon. Wat dit jaar verscheen via Aurora Borealis. Een schitterend werkstuk, ook met een schitterend boek erbij over de invasie van de maan. Nou, we hadden het al over de invasie van Polen. De maan. Wat zijn we toch gezellig bezig. Met z'n allen. Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is onder de nummer X-Ray. Met daarin de volledige track Without Blood, The Sun Darkens. En dat is een track die een uur duurt van Eujeroem. En dat is nieuw verschenen. En ik heb een paar weken geleden een extract van dat album gedraaid. Daar heb ik eigenlijk ontzettend veel reacties op gekregen. Dus ik heb toen direct al besloten om die in zijn geheel voor X-Ray op te nemen. Gaat u vooral, als u dat niet al deed en al heeft, met een goed gevulde kelk er goed voor zitten. En laat de muziek goed tot u komen. Niks anders erbij doen. Geen boek lezen, geen tv. Laat u niet afleiden, maar blijf lekker luisteren hier naar de Concertzender. Waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Dus blijf bij de Concertzender en blijf bij X-Ray. De herfst, in ieder geval de meteorologische herfst, is begonnen. En dat past toch wat beter bij X-Rated dan de zomer. Alhoewel ik dit natuurlijk wel een absolute topzomer vond. Kan niet beter. Heerlijk, die hitte. Maar goed, laten we maar opgaan naar de herfst. En laten we de winter overslaan. Nou ja, anyway, laten we het maar niet meer over het weer hebben. We gaan gewoon op naar de volgende week. Want dan is er natuurlijk weer gewoon een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk voor het luisteren. Heb een mooie week. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

Sabía en parte donde nadie parecía.

Schitterend. In één woord, Noche Oscura. Een overweldigende muur van geluid. Alsof Sun-O een samenwerking is aangegaan met Asun Amissa. Noche Oscura van het album Gardens. 5 dagen geleden verschenen op het label Zoharum uit Polen. U hoorde The Beam of Darkness. Noche Oscura hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met vonkelnieuw werk van Trepaneringsritualen. Jawel, hij gaat ook weer door. Of hij, eigenlijk zijn het zij. Het project van Thomas Ekelund, maar hij weet zich tegenwoordig ook bijgestaan door Peter Johan Nijland. Onze eigen Peter Johan. Trepaneringsritualen heeft tegelijkertijd 2 albums uitgebracht onder de titel The Totality of Death. En allereerst verscheen The Totality of Death Alpha. En wij draaien een track van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via Cold Spring is dit Trepaneringsritualen met 9 Glistening Daggers.

my announcement of an interval, he would

0: was this predilection for windows a deviation from former times? But where the order of his room had been maintained by particular arrangement of window and curtain,
1: indrukwekkende en de meest beklemmende track van A Nurse With Wound ooit. Werkelijk totale beklemming. Nurse With Wound en de stem van David Cross op tekst van Harold Pinter. U hoorde I Was No Longer His Dominant en dat verscheen op de verzamelaar An Afflicted Man's Musica Box. Op het label van Nurse With Wound, Steve Stapleton, oftewel United Dairies. In 1982, mijn hemel, wat een track. I Was No Longer His Dominant, Nurse With A Wound. En we gaan nog even vrolijk verder met nieuw werk van Nam Kar en Vortex. Hun nieuwste album heet The Sarajevo Spiral. En daarvan hoort u nu Dynamics of Aggression.

0: The voices are stopping.
1: Quiver.
0: Eyesight fading to.

light is fading, eyesight is dimming.

En hij staat natuurlijk voor Hilmar Urn Hilmarsson. En de dame die u op het einde hoorde zingen is Björk. En een ander werd ook opgenomen in IJsland. Current 93 en Hilmar Urn Hilmarsson samen met Björk in het schitterende Falling. Origineel in 1991 verschenen op het Island, op het album Island. Heerlijk werk. En daarmee het einde aanmerkend van X-Rated met Current 93. Hiervoor kon u luisteren naar Purgate, het album Transcend. Frederik Arbroer is Purgate en zijn album is verschenen via zijn eigen label Aesthetical. En u hoorde Closure. Daarvoor hoorde u nieuw werk van Namkar en Vortex van het nieuwste album The Sarajevo Spiral. We zijn helaas inderdaad aan het einde gekomen van deze X-Rated. Maar geen nood, er is nog een derde uur gevuld met prachtig werk van Andrew Reed en Anthony Child. Anthony Child, dat is onder andere ook Surgeon. U weet het wel, die technoheld die heel veel met Speedy J en andere grootheden heeft gespeeld. En ook nog heel veel invloeden heeft uit bands als Throbbing Gristle, Coil, etc. En dat is ook merkbaar bij dit album, waar hij de techno volledig zal mijden. We hebben het over Guitar Treatments, wat dus met Andrew Reed werd opgenomen in 2002. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot 12 uur vannacht.

0: Heel fijn dat u heeft gekozen voor de muziek die ertoe doet in plaats van dat malle voetbal. En fijn dat u inderdaad hier aanwezig was. En bedankt voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs, weder en wat voor een ellende dienende dan ook, is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond vanaf 9 uur. Heb een hele mooie week. Blijf nog even bij de Concertzender. Want na X-Ray is er nog een nieuwe Dr. Klangendoem. En er is nog veel meer moois te beleven bij dit prachtige radiostation. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Zojuist op de concertzender aflevering 303 van Dr. Klangendoem. Ik hoop dat u het gehoord heeft, want het was een mooi spektakel. Gefeliciteerd de heren van Dr. Klangendoem met deze mijlpaal. En ik dacht, laat ik er een 303 tegenaan gooien. Muzikaal een iets heel anders, maar het was wel de 303. Zoals het in 1998 gebracht werd door de Acid Junkies. Knock Feeling van het album EU, oftewel de European Union, oftewel de Europese Unie. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender tot 11 uur X-rated, daarna X-ray tot middernacht. Heel veel primeurs, oftewel premières, deze X-ray. In de tweede uur straks MPC en zometeen nieuwe albums, die pas veel later uit gaan komen van onder andere Otto Kreitler. En wat iets meer zei, Ricardo Donoso komt er ook nog langs. Maar nu eerst Jazz Shaw, Lecturing Birds Do How to Fly. Dat staat op de nieuwste Mindcap-verzamelaar. En als u wat lawaai hoort op de achtergrond, dan komt dat omdat het een en ander nog wordt afgebroken. Gezelligheid hier in de studio. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En dan te bedenken dat dit maar één van de 7 tracks is van het nieuwe album van Ricardo Donoso. De volgende primeur in X-Ray, dit. Want hij is nog niet uit, inderdaad. Hij gaat wel uitkomen op het gerenommeerde Dano Valley Records. Het album heet Recalibrate en dat is eigenlijk het vervolg op Calibrate. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Prevention and Control heette deze fantastische track van Ricardo Donoso. En de snelheid, die gaat er nu uit met het prachtige nieuwe album van Galati. Oftewel Roberto Galati. Zijn nieuwste heet Fragility en dit is verschenen via Data Bloom. Dit is het prachtige Sacar Sar.

The Circular Ruins, al sinds jaar en dag het project van Anthony Paul Kirby. Zijn nieuwste heet Curious Geometries. En daarvan werkelijk het schitterende Persistent Illusions. Schreef via Data Obscura. Nou, Data Bloom kan net zo goed aan Data Obscura komen. Laten we wel wezen. Heerlijk werk van The Circular Ruins.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels is de duisternis compleet en dat zullen we straks weten ook. En de duisternis is sowieso gevallen voor de zanger van Marquis de Sade, Philippe Pascal. Philippe de Sade was een post-punk band uit eind jaren 70, begin jaren 80. Heeft twee erg fraaie platen gemaakt en daarna was het een klein beetje voorbij met de band. Alhoewel Philippe natuurlijk nog wel acte de présence gaf hier en daar en de band hier en daar ook nog wel. Maar echte platen werden niet meer uitgebracht. Helaas, Philippe is niet meer. Hij is 63 jaar gevonden en hij is dood in zijn huis aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en sluit zelfmoord niet uit. Rust in vrede, Philippe Pascal. Dit is Marquis de Sade van hun allereerste album. En dit is Set in Motion Memories. Het komt van het album Danzig Twist, Marquis de Sade.

Zo, bent u daar nog? Bij deze waanzinnige pracht. Ik hoop dat u zelf een goede kelk hebt ingevuld. Of gevuld bedoel ik eigenlijk meer. En eventjes goed achterover bent gaan leunen voor deze schitterende klanken van MPC. MPC is het project van Sal Ossin. En dat is Nicolas van Meerhagen uit België-land. Jawel, MPC, het nieuwste album gaat ITER in Tenebris heten en gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat fantastische label uit België. Wat nog veel meer moois in de planning heeft staan in de komende weken, gaat dat allemaal langskomen. U moet nog even geduld hebben, want het een en ander verschijnt allemaal pas in oktober. MPC, u hoorde de schitterende track Pura. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En goed nieuws voor degene die destijds achter het potje hebben gepist voor het album van SPK. Zamia Lemani, Songs of Byzantine Flowers. Dat gaat opnieuw uitgebracht worden. En dat is geheel terecht. Wat is dat ook een werkelijk tijdloos album van een ongelofelijke pracht. Dit is SPK van dat album, destijds verschenen via Side Effects Records. Alocasia Metallica.

Pagan Ritual. Oftewel Japanners die zich inzetten voor de vrijheid van Tibet. Nou, is dat mooi of niet? Het staat allemaal op het album Tribal Zone. We hebben het over Vasilisk, die dit album uitbracht via Steinklang. Heerlijk werk dus van Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Dit kwam in 2012, maar we gaan nu weer naar het heden. Het nieuwste album van Moljepka Puls. Dit is An Emptiness of Language. En dat staat dus op het nieuwe album Komoku. En dat verscheen via Cyclic Law.

het verhaal van David Hale. En David Hale is een voormalig gevangenisbewaarder van de hoogste soort. En dat is, hij was dat van de gevangenis die eigenlijk het meest berucht was. De United States Penitentiary Marion in Illinois. En dat werd eigenlijk aangemerkt als de New Alcatraz. Zijn verhaal is te horen en te zien in de film Ghosts of the Civil Dead. Een soundtrack gemaakt door de kernleden van The Bad Seeds. Oftewel Nick Cave, Mick Harvey en Blixa Bargeld. David Hale, I've been a prison guard since I was 18 years old. Een erg indrukwekkende film en een beklemmende soundtrack die in 1989 verscheen via Mute Records. En dit is fonkelnieuw van, nou ja, fonkel, een paar maanden uit inmiddels alweer, van Nera Terre, The Substance of Perception. Dit is de track Beyond en die is opgenomen in samenwerking met Uga Sani. Prachtig werk van Nera Terre.

0: True love will find you in the end. En het einde is genaderd voor Daniel Johnston. Helaas, 58 heeft hij mogen worden en gestorven aan een hartkwaal. Ieder heeft daar natuurlijk al aandacht aan besteed deze week, maar ik kon toch niet uitblijven omdat ik tot dit toch wel een heel erg mooi nummer vond van Daniel Johnston. Van het album 1990. En dat verscheen, zoals duidelijk mogen zijn, in 1990 via Shimmy Disc. En het einde is ook genaderd voor deze X-Rated, maar u weet het, er is veel meer. Oh, ik vergeet even wat hiervoor gedraaid werd. Aina en Deutsch Apparaten van het album Seasons. En u hoorde gedeelte uit Seasons 5 Amnesia. En dan inderdaad derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Zometeen Sealer met het complete, bijna complete werkstuk The Everything and the Nothing. Sealer bestond in 2008, waar dit album uit is, uit Danielle Beckett Long en haar man William Thomas Long. Niet lang na het verschijnen van dit album is Danielle Beckett Long helaas komen te overlijden. Sealer is voortgezet door William Long zelf. Dit zijn ze nog echter met z'n tweetjes. Het verscheen in 2008 op Infraction. Een erg, heel erg mooi, gloedvol ambient album. Integraal zo meteen in X-Ray. Hartelijk dank allemaal voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus maak er een mooie week van en dan zijn we volgende week gewoon weer present hier op de Concertzender. Steun ons, want we hebben het nog steeds hard nodig en u vindt alle info daarover op de Concertzender site, concertzender.nl. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf nog even een uurtje wakker. U weet het, sleep is overrated. En misschien valt u wel bij Sealer in slaap. En dat vindt Sealer niet erg, want dat is een compliment. Ze geven ook slaapconcerten en zo. Val ermee in slaap, maar in ieder geval blijf bij de Concertzender en X-Rated en X-Ray voor nu. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

een absoluut hoogstandje op het gebied van de techno-acid. Nico met Field of Vision. En dat was nog eventjes heel vreemd toen die plaat uitkwam op het ESP-label in 1992. We dachten toch allemaal van Nico, de Nico, aan de acid. Ja, ze heeft misschien wel acid geslikt, maar dit was natuurlijk een heel andere Nico. Nikolai Vorkapic. Die bracht Field of Vision, zoals gezegd, uit op ESP. En destijds een sublabel, house label van Booty Records in Amsterdam. Geweldig werk. Field of Vision. Straks alles over het festival Synthese meets Gaudiamus. Daar kunt u kaarten voor winnen in deze X-Rated. Maar eerst nieuw werk van Christian Scheck. En die weet zich vergezeld van remixer Gabriel Lamar in de geweldige track Thumbnails. En dat staat op het album What Was Before? Vraagteken. En dat is nieuw uitgegeven via Carpe Sonum Novum. Fijn dat u erbij bent op deze bloedhete zondag. Het is hier precies 34 graden in de studio, maar ik ben er graag voor u. De koelte die zal van de muziek moeten komen. Blijf vooral hier bij X-Rated, want daar luistert u naar X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond.